0: s'est passé?
1: Non, vraiment pas.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
1: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
1: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het koer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
1: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
1: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post. In Blankenbergen is de onderwijscampus Ons korte tijd geëvacueerd nadat in een labo van het Atheneum instabiel natrium was ontdekt. Tijdens de jaarlijkse opruimactie merkten leerkrachten dat een bot met de restante natrium niet meer goed afgesloten was en begon te reageren met zuurstof. Zo'n 380 leerlingen van een basisschool en het Atheneum zelf zijn preventief geëvacueerd. De brandweer neutraliseerde de stof met speciale korrels en een gespecialiseerde firma haalde het restant later op.
3: Tot zover het regionieuws.
4: The Morning Show.

0: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt. Aan zee met stapelwolken en kans op een bui. Ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt, met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: Cheers!
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf

0: 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: The Morning Show. Morning Show.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk-infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: weerbericht.
1: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt aan zee met stapelwolken en kans op een bui, ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Je dag start met de Morning Show.

0: hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
0: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
0: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Een op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
5: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
5: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden. The Morning Show.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVDO heeft het geviseerde bestuurslid ook zelf klachten gediend voor laster. KVDO kreeg afgelopen zomer enkele beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid. Eind augustus heeft de advocaat van bestuurslid op zijn beurt de voorzitter aangeklaagd voor laster. En daarna is ook nog een klacht ingediend tegen twee bestuursleden en twee externen voor laster en belaging. Het parket had tot vanmorgen in elk geval nog geen dossier over de zaak bekend. In Blankenbergen is de onderwijscampus Ons korte tijd geëvacueerd nadat in een labo van het Atheneum instabiel natrium was ontdekt. Tijdens de jaarlijkse opruimactie merkten leerkrachten dat een bot met de restante natrium niet meer goed afgesloten was en begon te reageren met zuurstof. Zo'n 380 leerlingen van een basisschool en het Atheneum zelf zijn preventief geëvacueerd. De brandweer neutraliseerde de stof met speciale korrels en een gespecialiseerde firma haalde het restant later op. De Witte Molen van Roxem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Weerbericht.
1: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt aan zee met stapelwolken en kans op een bui, ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Welkom.
2: Good morning, everybody.
0: In the morning show on B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Een op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte

0: energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
1: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
0: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft de Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen. Om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld. Bijvoorbeeld over reglementering. Om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
0: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
3: The Morning Show.

0: You're missing home. Only know you love her when you
1: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als hun nest wordt verstoord. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
1: Het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
1: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekomst niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijk infomomenten. Vanaf wanneer starten die?
1: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
1: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post. In Blankenbergen is de onderwijscampus Ons korte tijd geëvacueerd nadat in een labo van het Atheneum instabiel natrium was ontdekt. Tijdens de jaarlijkse opruimactie merkten leerkrachten dat een bot met de restante natrium niet meer goed afgesloten was en begon te reageren met zuurstof. Zo'n 380 leerlingen van een basisschool en het Atheneum zelf zijn preventief geëvacueerd. De brandweer neutraliseerde de stof met speciale korrels en een gespecialiseerde firma haalde het restant later op.
3: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: The Morning Show.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug en vooruit blikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
2: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer. Maar ook AI zal aan bod komen, handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
1: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
3: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
1: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland-winkels die ze verkopen verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
4: Dieter Troeblijn, B1.

0: jam hot.
1: Dit is het kustweerbericht.
2: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt aan zee met stapelwolken en kans op een bui, ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
1: Dieter Troeblijn op B1.
3: Hello.

0: Mikasa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises. Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dieter Troeblijn op B1.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als hun nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekomst niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: woning binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
1: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
3: Dieter Troeblijn.

nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Praxis B1 Regionaal.
1: De stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met Springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
2: Ja, Springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
3: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
2: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
3: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
2: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
3: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
2: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
1: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in één.

0: One Regionaal.
1: Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
2: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
3: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
2: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
3: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
2: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen, alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
3: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
2: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
1: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijk een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
0: Welkom in B1 Regionaal.
4: Ik heb mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
0: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is jouw woensdag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: In de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVDO heeft het geviseerde bestuurslid ook zelf klachten gediend voor laster. KVDO kreeg afgelopen zomer enkele beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid. Eind augustus heeft de advocaat van bestuurslid op zijn beurt de voorzitter aangeklaagd voor laster. En daarna is ook nog een klacht ingediend tegen twee bestuursleden en twee externen voor laster en belaging. Het parket had tot vanmorgen in elk geval nog geen dossier over de zaak bekend.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Now.
1: In Blankenbergen is de onderwijscampus Ons korte tijd geëvacueerd nadat in een labo van het Atheneum instabiel natrium was ontdekt. Tijdens de jaarlijkse opruimactie merkten leerkrachten dat een bot met de restante natrium niet meer goed afgesloten was en begon te reageren met zuurstof. Zo'n 380 leerlingen van een basisschool en het Atheneum zelf zijn preventief geëvacueerd. De brandweer neutraliseerde de stof met speciale korrels en een gespecialiseerde firma haalde het restant later op.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: De Witte Molen van Roxhem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien.
1: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
3: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
1: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
0: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
3: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar de vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
1: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
4: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Enjoy the music. B1. B1.

oude software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVDO heeft het geviseerde bestuurslid ook zelf klachten gediend voor laster. KVDO kreeg afgelopen zomer enkele beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid. Eind augustus heeft de advocaat van bestuurslid op zijn beurt de voorzitter aangeklaagd voor laster. En daarna is ook nog een klacht ingediend tegen twee bestuursleden en twee externe voor laster en belaging. Het parket had tot vanmorgen in elk geval nog geen dossier over de zaak bekend. In Blankenbergen is de onderwijscampus Ons korte tijd geëvacueerd nadat in een labo van het Atheneum instabiel natrium was ontdekt. Tijdens de jaarlijkse opruimactie merkten leerkrachten dat een bot met de restante natrium niet meer goed afgesloten was en begon te reageren met zuurstof. Zo'n 380 leerlingen van een basisschool en het Atheneum zelf zijn preventief geëvacueerd. De brandweer neutraliseerde de stof met speciale korrels en een gespecialiseerde firma haalde het restant later op. De Witte Molen van Roxhem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien.
1: Tot zover het regio-nieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt. Aan zee met stapelwolken en kans op een bui. Ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Dit is B1.
2: Yeah.
0: B1. B1.

0: vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Turismo Oostende pakt dit jaar weer uit met Springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, Springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan, met een parcours doorheen de stad, zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein in de Grote Post. Bij de hotels, de deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. In de zaken rond grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KVDO heeft het geviseerde bestuurslid ook zelf klachten gediend voor laster. KVDO kreeg afgelopen zomer enkele beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van een bestuurslid. Eind augustus heeft de advocaat van bestuurslid op zijn beurt de voorzitter aangeklaagd voor laster. En daarna is ook nog een klacht ingediend tegen twee bestuursleden en twee externen voor laster en belaging. Het parket had tot vanmorgen in elk geval nog geen dossier over de zaak bekend. De Witte Molen van Roxhem bij Oudenburg staat opnieuw in volle glorie na een grondige restauratie. De beschermde stenen molen uit 1843 kreeg onder meer een nieuwe kalkafwerking, vernieuwde houten schaliën op de kap en hersteld buitenschrijnwerk. De restauratie kostte meer dan €260.000, waarvan de Vlaamse overheid bijna €130.000 voor haar rekening nam. De molen blijft na de werken een levend monument, want vrijwillige molenaars zullen hem bij voldoende wind opnieuw laten draaien.
3: Tot zover het regionieuws. Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

Als we even kijken naar de klok, dan zien we dat 4 uur is. Hoog tijd geworden om terug de Afterwork Bar open te trekken met heel veel fijne muziek, vooral tot 6 uur. En jouw muziek ook, die kan er ook bij via de B1-app. Klaks van Coldplay, goedenavond, welkom. We zijn vertrokken dus tot 6 uur met straks UB40, Faithless en Sam Smith met Jerry Roll. I'm good, is it? Hey, welkom.

0: weerbericht.
1: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt aan zee met stapelwolken en kans op een bui, ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

Maxi Jazz is er helaas niet meer. Sister Bliss die zet het project Fateless wel verder intussen. Maar het is toch niet hetzelfde. God is a DJ kreeg je van Fateless toen nog met Maxi Jazz in 98. Straks is dan Sam Smith, The Talking Heads en Mojo. Naar Madness uit 81. It Must Be Love is het hier op B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

Eentje op de mooie nazomer zonnestralen. Hè? Lady van Mojo. Het was Elisabeth die dat nummer nog eens aanvroeg via de B1-app. Altijd goed om dat terug te horen, zegt ze. Terug naar 2001 trouwens, wat dat. Straks eerst aan Aya Nakamura en Tony Braxton naar Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Hey, welkom bij Afterwork.

You Spin Me Right Round, Right, Right, Round. Uit 85 krijg je Dead or Alive. Daarvoor Pink, Walk Me Home. Nog eens hier op B1. Het nieuws komt eraan van 5 uur naar Alanis Morissette. Ook zo'n heerlijke classic uit 95. Dit is Ironic.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden en dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
2: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
1: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
3: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
1: Uitspraak over enkele weken. De politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
4: After Work met Hannes Rooyens.

fijne zomerhitjes van afgelopen zomer. Another N54 Ultra Talk to You krijg je hier op Yoing. Ja, wat wil jij nog horen? Tussen nu en 6 uur, dat mag je me laten weten via onze gratis B1-app. Dit is A82, House of Fun. Dit is Madness. En straks is een OMD, So In Love.

0: Weerbericht.
1: Vandaag meestal zonnig tot licht bewolkt. Aan zee met stapelwolken en kans op een bui. Ook aan zee in de avond. Het wordt 18 graden met een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het zwaar bewolkt, met vooral in de namiddag regen bij 19 graden en een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vrijdag start zonnig, later meer wolken en een kleine kans op een bui. Zaterdag begint grijs en nat, maar na de middag wordt het droog met brede opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
0: Dit is After Work met Hannes Rooyens.

0: gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants

heerlijk nummer van Bruce Hornsby in The Range. Uit 86, The Way It Is, hier op B1. Ik kreeg een verzoekje binnen van Anton. Hij vroeg nog eens deze goede classic aan van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Nog tot 6 uur zijn we samen. After Work is dit hier op B1.

get it up, gotta shake it.

Candy Shop. 50 Cent en Olivia kreeg je. Daarvoor de Hooters en Satellite. En daarvoor nog Melvin van Arsenal. Morgen vanaf 4 uur. Meer After Work. Morgen donderdag al, hè, 17 september. Dan ben ik er terug. En jij mag me nu al laten weten wat je morgen wil horen via de B1-app. Dan zet ik dat hier al op het lijstje. En vergeet ik het zeker niet te draaien morgen. Dit is Ultravox en Vienna uit 1980. Fijne woensdag nog. Tot morgen.

0: stad Oostende roept haar inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. In de herfst zijn de nesten groter en beter zichtbaar doordat de bladeren van de bomen vallen. Dit jaar zijn al 2500 koninginnen gevangen en verschillende nesten verdelgd, dankzij vrijwilligers en speciale trackers. De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor bijen en andere bestuivers en kan gevaarlijk zijn als een nest wordt verstoord. Toerisme Oostende pakt dit jaar weer uit met springtij in de herfstvakantie. Je hoort voorzitter Rob Jonkheren.
1: Ja, springtij is een verzamelnaam voor alle evenementen in de herfstvakantie. We hebben die verzamelnaam vroeger nog gebruikt. We blazen die nu nieuw leven in. En we willen onder één noemer tal van activiteiten in onze stad presenteren aan de bezoeker en aan de Oostendenaar.
2: Er zijn heel veel initiatieven al voorgesteld. Bijvoorbeeld Halloween, dat is ook een van die activiteiten.
1: Ja, Halloween zit daar zeker tussen. Onze activiteit Volle Maan met een parcours doorheen de stad zit daar zeker in. Maar ook de Trick or Treat op 31 oktober in de binnenstad, waar toch al meer dan 40 handelaars hebben toegezegd om deel te nemen. En dat zal zeker een hele leuke beleving voor jong Oostende en de jonge bezoekers zijn.
2: De activiteiten vinden op verschillende plaatsen plaats. Moet er entree betaald worden?
1: Voor sommige activiteiten moet er entree betaald worden, maar er zijn ook activiteiten die gratis zijn. De Trick or Treat is gratis, er is een wandeling gratis, dus het hoeft niet per se wat te kosten.
2: Waar kan men meer info verkrijgen over het programma en vanaf wanneer?
1: Men kan meer info verkrijgen online op visitostende.be/springtij, maar ook in het kantoor van toerisme op het Monacoplein, in de Grote Post, bij de hotels. De deelnemende handelaars zullen ook wat folders hebben, maar ook bij de dienst cultuur, museum, dus die doen allemaal mee en daar ga je heel veel info kunnen vinden.
0: Springtij start op 23 oktober met de belevingstocht Volle Maan. Rond half september verandert de stad Oostende de controle op de 311 kortparkeerplaatsen in de stad. Voortaan controleert de scanwagen of bestuurders de maximale parkeerduur van een half uur respecteren. En er komt ook betalend parkeren waar de druk nu al hoog is, een uur gratis kort parkeren en nieuwe regelingen voor onder meer zorgpersoneel en tweede verblijvers. Je hoort Judith Ooms, de schepen van mobiliteit.
3: Wel, het is zo dat onze handelaars heel vaak vragen aan ons om meer kortparkeerplaatsen te voorzien. Maar in de praktijk is het zo dat kortparkeerplaatsen op dit moment niet zo wordt gebruikt. Tot nu toe werd er niet op gehandhaafd, waardoor dat mensen er makkelijk uren kunnen staan. We kiezen ervoor om vanaf nu wel te handhaven. Alle parkeerplaatsen worden op dit moment uitgerust met sensoren. En dat betekent vanaf binnenkort, als je erop staat en je staat er langer op dan 30 minuten, dat er ook een retributie in de bus zal volgen.
2: Vroeger werd er een blaadje tussen de ruitenwisser gedropt. Nu zal de scanwagen het werk doen.
3: Ja, dus dat klopt. We gaan een stukje naar digitalisering. Maar vooral belangrijk, vroeger waren er heel wat plaatsen waar het toekoer niet werd opgehandhaafd. Net omdat we eigenlijk niet de sensoren hadden om te gaan bepalen hoe lang een wagen er staat. En we zorgen ervoor dat alle 311 kortparkeerplaatsen die we hebben in de stad vanaf nu ook echt als kortparkeerplaatsen zullen gebruikt worden.
2: Los van de kortparkeerders is er ook een plan, een 10-stappenplan uitgetekend. Dat wordt nog overlegd met de bewoners via de wijkinfomomenten. Vanaf wanneer starten die?
3: We starten eigenlijk vanaf deze week. We gaan dus naar een volledig nieuw parkeerplan voor heel de stad. We hebben daar al een heel aantal principes voor uitgewerkt, maar we willen samen wijk per wijk met de mensen gaan bekijken wat dat dan betekent op wijkniveau en waar dat we eventueel moeten nog bijsturen alvorens dat we echt gaan naar de introductie van dat nieuw parkeerplan.
2: Parkeerplan moet er komen voor wanneer?
3: Dat is gepland in het voorjaar van 2027.
0: Oostende wil dus vooral dat bewoners makkelijker een parkeerplaats vinden. Vanavond is er een infosessie voor handelaars van het centrum in de Grote Post.
4: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw woensdag op B1. Goeie avond.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Welkom bij B1. Goeie avond.

0: Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
2: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
1: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
3: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
1: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Francken aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar, het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Sexy Pig.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.